0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 973-6523-2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen.
0: Hari kaam ke liye हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 073-6523-2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het UWV start een hersteloperatie voor 52.000 mensen die mogelijk een fout bedrag aan WIA-uitkering ontvingen. Zeker 16.000 mensen kregen tussen 2020 en 2024 te weinig, soms oplopend tot 25.000 euro. Minimaal 12.000 mensen ontvingen te veel, maar hoeven dit niet terug te betalen. Voor de operatie is 100 miljoen euro gereserveerd. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
0: To dosto bhojpuri song kitni dino baad hum chalate hai aao dekha jaye that is last bhojpuri song fun 2024.

0: नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जाए।
1: अद्वकातुन का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: U luistert naar
5: Hindustani
4: Radio,
5: Radio Faro. Digitale radio, Faro.fm.nl.
6: Dit is het Faro Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via luchthaven Zaventem werden 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werden cannabis en cocaïne onderschept. Eerder werden ook 2 verdachten in Nederland aangehouden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht dit jaar een akkoord over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hieraan samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt wil niet zeggen met welke landen gesproken wordt, maar algemeen wordt aangenomen dat Rwanda en mogelijk Oeganda in beeld zijn. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar €18 miljoen begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van €20,5 miljoen. Het weer dan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of buien, terwijl elders de zon vanuit het zuidwesten doorbreekt bij een overwegend bewolkt weerbeeld. De temperatuur bereikt 20 graden en dat is zacht voor oktober. En tot zover het nieuws op Faron Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Faron Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: और ये था सविता सिंह। दोस्तों कुछ शोकान सॉन्ग आपके हमने सुनाए हैं। तो
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. Bij een onderzoek naar drugssmokkel via de Belgische luchthaven Saventem zijn 21 verdachten opgepakt, 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers

0: हाँ सामना आई लव यू का ये सॉन्ग है दोस्तों।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel

0: waarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: हर एक अफर्टेंसी हर एक काम के लिए अवतार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 7 3 7 2 2 47। Of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet, wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06 300 17 001 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Edwin van het Geloof.
5: De minister van Financiën, Eelco Heijne, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijne blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
7: Har dil se hamara nata hai. Har dil se hamara rishta hai. Har roz ki tarah, hamesha ki tarah, aap se aaj bhi hogi. Kuch pyare pyare baatein aur songs hum chalayenge jo aapko pasand hai. Jahan tak ye awaaz pahunche aur har ek sunne walon ko hamara ram ram namaskar, adaye bars aur सत्यकाल हो. मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सारजू, जो आपके साथ देंगे और कुछ पुराने पुराने गाने हम आप लोग के जरूर सुनाएंगे. जहां पे जिस घर में दुख है या मातम है, पूरा फाहुन टीम उसका दुख में शामिल है. जहां पे खुशी है वहां पे भी हम साथ हैं. दुख और सुख में हर एक को सदा साथ देना चाहिए, वैसे हम भी आपके साथ हैं. चलो दोस्तों, हम प्रोग्राम को आप चलाएंगे. एक घंटे तक हम कुछ हिले मिले जुले गीतों से आपको जरूर सुनाने वाला है. मिलकर हम सब सुनेंगे आज का प्रोग्राम और हर एक जरूर इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे. मैंने कुछ गाने चुन के रख चुका है. मूवी हम सफर, जिसमें जितेंद्र शर्मिला टैगोर ने काम किया, लता मंगेशकर और मुकेश ने इस गाने को गाया है. देखा जाए इसका म्यूजिक जो बजाया गया है वो ही आनंद बख्शी और लाइरिक्स आनंद बख्शी और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी. हम मिलकर सुनते हैं किसी राह पे किसी मोड़ पर. इसमें थोड़ा से कुछ गलत हो गया है देखा जाए तो. देखते क्यों आवाज नहीं आता है इसमें से.

0: तेरे इष्ट का मुझ पे हुआ है असर। आशा भोसले पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज से मूवी नागिन निकली सेशन ज़ैफ़न तक का है। ठीक है दोस्तों, मैंने वक्त से पूछा मेरा क्या कसूर था। वक्त हंस के बोला कसूर तो कुछ बड़ा नहीं था, बस तूने हर किसी को दिल से अपना समझ लिया और जिए इस दुनिया में सबसे बड़ा कसूर होता है। जहां हर रिश्ता दिल से नहीं निभाया जाता है, हाय तुम दिल से जीते रहा है और लोग मतलब से याद करता है, दिल से नहीं। ये ऐसा होता है हमारे प्यारे सुनने वाला, शायद बोलने में कुछ गलत हो गया, ये ऐसा होता है। आपकी खिदमत में मैं हूँ अनिल जारजू और आप सब द एफगे लॉ फाहौन हिंदुस्तानी पे चून है। देखा जाए तो अभी हम आप लोग के
1: फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो। एडवोकेटन कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opvion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Minister Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië dat 250 kinderen helpt. Middelbare scholieren en universiteitsstudenten blokkeren in Frankrijk scholen en universiteiten om meer onderwijsmiddelen te eisen. Bijna 30 universiteiten zijn geblokkeerd. In Marseille werden bussen bekogeld en een brandweerwagen in brand gestoken. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: Tijfahom Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahom.
2: Digitale radio, fahomfm.nl.
3: Dit is het Fahom Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opfion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahom Hindustani Radio.
5: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com. Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

Onze Surinaamse baita Ghana die heeft heel veel harten veroverd. U hoort het. Bij de enige echte, de eerste radiostation waar u zulke mooie liederen te horen krijgt.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Live vanuit Den Haag.

0: हिंदुस्तानी रेडियो।
1: एडवोकेट कंटोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free, Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toe live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toe België reizen. Live in concert, Jubin Nauteliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubin Nauteliale live. Die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-001 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk hierom.

0: ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0736523247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Welkom bij deze nieuwsuitzending van vandaag, maandag 28 september 2026. Hier boven Amsterdam ziet het een beetje donker uit, alsof het gaat regenen. Ik weet niet hoe het in Den Haag is, maar ik neem aan dat het hetzelfde weer ongeveer zal zijn in Den Haag. Hoewel de weersprofeten ons mooie nazomerse dagen hadden beloofd. Zo wordt het niks. Nou ja, ik mag niet klagen, want vanochtend heeft de zon mooi geschenen hier boven Amsterdam. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad en we gaan over naar het nieuwsoverzicht. PK zegt, noang wakamang no bende, soso fake man bende loontumie. Cibrano Dawoud PK, die tijdens de straatprotesten van 2017 optrad als vertegenwoordiger van de zogenoemde wakamans, blikt terug op de mensen die zich destijds om hen heen schaarden. Volgens PK waren niet allen die zich als medestander presenteerden daadwerkelijk oprecht. Noan Wakaman no bende, so fake man bende loon to me, zei Piqué op DTV Express. De activist en braafvoetist stelt dat hij 10 jaar van zijn leven heeft gewijd aan het uiten van oprechte kritiek op opeenvolgende regeringen. Die periode begon onder de regering Boutse Adin, werd voortgezet tijdens de regering Santokki Brunswijk en loopt door onder de huidige regering Simons Rusland. Inmiddels kiest Piqué er echter voor om meer voor zichzelf te kiezen en de politiek op zijn eigen tijd van commentaar te voorzien. Zal ik mijn hele leven lang kritiek blijven leveren? Dan zie je dat het door het tapujimi. Nee, ik moet voor mezelf kiezen. En sinds ik voor mezelf heb gekozen, heb ik minder vrienden. En als je geen vrienden verliest, dan ben je bang voor succes. Maar ik heb wel meer vooruitgang. En in het leven wil je altijd vooruitgang hebben, dus dan kies ik eerder voor mezelf. Pimmi Deno Miboen. Ik ben onderdirecteur en ik draai een onderneming. Anolanti Wokowang wie edu. Want we doen ook particulier werk. Nu is het gewoon lekker de politiek volgen en kritiek geven op mijn tijd. Aldus Piqué, tot zover een bericht uit waterkant.net.

Bon Hardjo zegt, ik zoek geen ruzie, maar ik ga ook niet wegrennen voor ruzie. Pertjaloer PL-voorzitter Paulson Bon Hardjo stelt in tegenstelling dat coalitiepartner Ronnie Brunswijk van de ABOP geen vormen van tegenwerking, aanvallen, criminalisering of slechte communicatie te merken binnen de coalitiesamenwerking met de NDP. Volgens de PL'er zijn hij en Brunswijk grote vrienden van elkaar. Dat is toen ook bewezen toen zij tijdens de vorige regeringsperiode ruzie kregen, maar na een gesprek het weer goed met elkaar hebben gemaakt. Hij hoopt dat Brunswijk ook met de overige coalitiepartners tot overeenstemming kan komen, zodat ook de coalitie vooruit kan gaan. De politicus Bon Hardjo benadrukt zelf met geen enkele partij ruzie te zoeken, maar niet weg te zullen rennen wanneer er ruzie met de PL wordt gezocht. Mijn opstelling is samen zijn en begrip voor elkaar tonen. Ik begrijp dat coalitiepartner ABOP is gewend. Hij was VP, maar ligt niet aan mij. Ondanks de ruzie tussen ABOP en PL hebben we het goed gemaakt. Waarom moeten we ruzie maken? Ik heb hem gezegd, Ronnie, mina yuna mati, winsi samsa, winsi grondapu broko. Want wij hebben samen ook voor de democratie gestreden. Hij is dus bijgekomen. Dus daar heb ik geen moeite met Brunswijk. Met mij heeft hij geen problemen, maar ik hoop dat Brunswijk ook met de anderen geen probleem heeft. Dan kunnen we vooruit gaan. Tot nu toe heb ik een goede verstandhouding met zowel de NDP, NPS, A20, BEP als ABOP. We hebben wekelijks een coalitietop, zei Bon Hardjo in een interview op TBN. Bon Hardjo benadrukt dat hij tot nu toe geen reden heeft om te klagen over de coalitiesamenwerking. Zijn verlangen is dat alle politieke partijen het land samen helpen opbouwen. Wat de kritiek van Brunswijk betreft, stelt hij voor dat deze zaken ook tijdens de wekelijkse coalitietop worden besproken. De PL-leider stelt ook geen problemen te hebben met de oppositiepartij VAP. Het ging volgens Bon Hardjo eerder slechts om een meningsverschil tussen hem en wijlen oud-VAP-voorzitter Jean Santokhi. We moeten rekening houden, want het is een klein land met nog geen 500.000 inwoners. Waarom moeten we ruzie maken? Ik zoek geen ruzie, maar ik ga ook niet wegrennen voor ruzie. Over de doden kunnen we niet slecht praten, want het is voorbij. Ik ben ook opgesteld en opgevoed in de school van de VAP, de school van Lachman, de Shanti-politiek en Sadhu en de verbroederingspolitiek. En dat wil ik overdragen aan de jongeren. Wil je een leider worden, dan moet je ervaring van de ouderen overnemen. Je kan een titel hebben, een dokter of doctorand, maar ervaring moet je ook meetellen. Aldus Bon Hardjo, aldus artikel in waterkant.net.

En Sibraan op een keer gaat verder, want hij zegt, if Ronnie Brunswijk weer, dan vallen we 25 jaar terug. Oh my god. Activist Cibrano Douwoud Piquet zegt zich te kunnen vinden in de kritiek van ABO-pleider Ronnie Brunswijk op de communicatieproblemen en volgens hem niet nagekomen afspraken binnen de coalitiesamenwerking. Hij acht het niet uitgesloten dat de ABO-pleider bij uitblijving van verbetering de stekker uit de coalitiesamenwerking trekt, wat volgens hem verstrekkende politieke gevolgen kan hebben. Met de recente samenwerking tussen de VAP'er Aziz Kumar Gayadin en NPS'er Gerald Pauwiro-Regio bij de indiening van een wetsvoorstel over de loskoppeling van het salaris van de president wordt er volgens Somaharjo nu al een signaal gegeven dat de NPS-VAP aan het flirten zijn. Hij noemt het voorstel daarom een comedywet. If Ronnie Brunswijk weer, dan vallen we 25 jaar terug. If ABOP komen op, vallen we 25 jaar terug. Weet men niet dat als deze regering bost er geld nodig gaat zijn om verkiezingen te houden? Er is niet eens geld om ambtenaren te betalen. Pauwiro-Regio is van de NPS en Gayadin is van de VAP, dus het heeft niks te maken met vooruitgang voor Suriname. Ze flirten met elkaar. Het zijn politieke aanvallen die ons moeten afleiden van de waarheid. Aldus Piquet op DTV Express. Piquet stelt dat de aanvallen gepleegd zijn op directieleden van die de ABOP heeft of had bij Gazalco, EWS, THS, Grondbeleid en Bosbeheer en Kanawaima. Het enige verwijderde directielid dat niet aan de ABOP gelinkt was, is Montje Atompaye. De oud-ABOP'er benadrukt helaas geen enkel optreden te merken bij de rommel die plaatsvindt op SOSAVO, LVV en andere non-ABOP ministeries. Dit moest een droomregering zijn, want met 34 zetels samen heb je de complete meerderheid in het parlement. Je kan daarmee alle wetten die scheef zijn, alles kan je veranderen met 34 zetels. Dat betekent dat het grondenrechtenvraagstuk geen vraagstuk meer hoefde te zijn. De grondwet kan gewoon worden gewijzigd en alle muilkorfwetten kunnen worden geschrapt. Nu heeft men de kans om wetten aan te nemen om de bevolking ten goede te komen, burgers te beschermen en ervoor te zorgen dat regeringsleden gelijke rechten hebben als de bevolking. Maar dan moet de coalitie wel op één lijn staan. Dan moet je niet alleen besluiten nemen en de coalitiepartners moeten het op de radio of televisie vernemen. Dat is geen coalitie. Dus ik sta achter de uitspraak van mijn leider. De NDP heeft de verkiezingen niet gewonnen. Met 18 zetels kan je land niet draaien. Niet eens quorum de man, nee, Abi in een coalitie, zei Piquet. De oud-ABOP'er, nu bravotist, stelt dat hem vanaf de inauguratie van de president en vicepresident vorig jaar is opgevallen dat de 6 coalitiepartijen ondanks een ruime meerderheid vaak niet in staat zijn om zelfstandig voor 26 handtekeningen te zorgen voor de voortgang van vergaderingen van de Nationale Assemblee. De activist voerde daarnaast ook aan dat de regering Simons Rusland helaas niet bezig is de regering, maar juist bezig is campagne op een systematische wijze te voeren. En wanneer je het besluit al hebt genomen en het gaat verkeerd, dan verwacht je wel dat de andere partners naast je moeten staan. Want jullie zijn van de coalitie en ze moeten je ondersteunen. Maar dat ga ik niet krijgen. Wijs me 2 beelden waar het DNA-gebouw compleet bezocht was. Noem 1 dag waarop iedereen van de NDP aanwezig was. Want ze hebben 18, dat betekent dat ze niet bezig zijn te werken. Als het in het land niet goed gaat, maar jullie zijn constant in het buitenland, iedereen vliegt op en neer. Kom ons geen smoesjes vertellen dat na PG Eweri Unuwede. Er spelen belangen en dit zijn puur politieke belangen waardoor men nu al campagne voert en men coalitiepartners probeert neer te halen. Aldus BK, aldus een bericht uit waterkant.net.

zij reizen naar Panama op tafel bij overleg met Simons. Suriname en Panama willen het reizen tussen beide landen gemakkelijker maken. Tijdens overleg tussen president Jennifer Simons en haar Panamese ambtgenoot José Raúl Molino Quintero in New York is melding gemaakt van een aangeboden overeenkomst om visa voor houders van een nationaal paspoort af te schaffen. Van een ingegaane visumvrijstelling is in het persbericht over ontmoeting nog geen sprake. Resterende formaliteiten moeten nog worden afgerond. Voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten is aan Surinaamse zijde al een stap gezet. Simons deelde mee dat Suriname de parlementaire procedures voor de overeenkomst over hun visumvrijstelling heeft voltooid. Het gemakkelijker maken van reizen was een van de onderwerpen tijdens de ontmoeting in de marge van de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De president ziet daarnaast meer mogelijkheden voor de luchtverbinding tussen Paramaribo en Panama City. Die route is volgens haar veel meer dan een commerciële vliegverbinding. Suriname beschouwt haar als zijn belangrijkste toegangspoort tot de rest van Amerika's. Simons wil de verbinding beter benutten voor toerisme, handel, investeringen, vrachtvervoer en contacten tussen bedrijven. Daarbij speelt de internationale positie van Panama een belangrijke rol. Als logistiek en commercieel knooppunt van kansland Suriname helpen zijn economische en politieke contacten met Centraal-Amerika en andere delen van de regio uit te breiden. Om de samenwerking regelmatiger te bespreken ondertekenen de ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Panama tijdens de ontmoeting een memorandum van overeenstemming. Daarmee wordt een mechanisme voor politiek overleg opgericht. Dit moet beide landen een vaste structuur bieden om bilaterale, regionale en internationale kwesties met elkaar af te stemmen, waaronder klimaatverandering, handel en personenverkeer. Ook op klimaatgebied wil Simons de krachten bundelen. Suriname en Panama behoren tot de weinige landen die meer koolstof opnemen dan uitstoten. Samen met Bhutan en Madagaskar werken zij binnen de G0-alliantie. Volgens de president moeten de deelnemers gezamenlijke prioriteiten bepalen en partners uit andere regio's betrekken om concrete resultaten te bereiken. Simons wil die samenwerking onder meer inzetten voor een rechtvaardiger systeem van klimaatfinanciering. Ontwikkelingslanden moeten daardoor economisch kunnen groeien en tegelijkertijd hun ecologische verantwoordelijkheden kunnen blijven dragen. De verdere toenadering tot Panama moet volgens haar Simons uiteindelijk tastbare voordelen opleveren voor de bevolking van beide landen. Aldus een bericht uit waterkant.nl.

algemene Hindoe basisschool in Den Haag ontvangt positieve beoordeling. De algemene Hindoe basisschool in Den Haag heeft voor het schooljaar 2026-2027 zowel op schoolniveau als op bestuurlijk niveau een voldoende behaald. De onderwijsverbeteringen zijn volgens de inspecteur terug te zien in de dagelijkse praktijk met Stichting Vagon in een persbericht. De aangehaalde passage uit het inspectierapport beschrijft een betrokken directie en een team dat gezamenlijk aan beter onderwijs werkt. Daarbij is er aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen. Voor de school vormt de beoordeling een belangrijke mijlpaal naar de gezamenlijke inzet van medewerkers, schoolleiding, bestuur, ouders en kinderen. Met het behalen van de voldoende zijn de ambities.

vanuit hindoeïstische normen, waarden en tradities. Het streven is een omgeving waarin leerlingen die zich veilig en gewaardeerd voelen, zich kunnen ontwikkelen en hun culturele en spirituele identiteit kunnen beleven. De directeur-bestuurder spreekt haar waardering uit voor het schoolteam en de dagelijkse inzet voor goed basisonderwijs. Ook ouders en leerlingen krijgen nadrukkelijk erkenning. Het vertrouwen van ouders wordt gezien als een verantwoordelijkheid en een stimulans om het onderwijs verder te ontwikkelen. De nieuwsgierigheid, inzet en groei van de kinderen staan daarbij centraal. Ouders, een bericht uit waterkant.net.

notenwisseling tussen politieman en burger. Aan de Krabbedooistraat in Suriname is er vrijdagavond een schotenwisseling voorgedaan tussen een politieman en een burger. Vernomen wordt dat de politieman en deze inspecteur kort tevoren op het adres arriveerde. Van omstanders vernam hij dat de man zich daar met een vuistvuurwapen ophield en de derde met de dood bedreigde. Toen de politieman polshoogte nam, zag hij de verdachte daadwerkelijk met een vuistvuurwapen in zijn hand. Hij sommeerde hem het wapen op de vloer te plaatsen, maar die gaf geen gehoor aan het bevel. Om hem tot andere gedachten te brengen, loste de politieman vervolgens twee waarschuwingsschoten, dan wel intimidatieschoten in een veilige richting. Die zette daarop de vlucht in. Tijdens zijn vlucht zou hij meerdere schoten in de richting van de politieman hebben gelost. Deze werd daarbij niet geraakt. Hierna ontstond een korte schotenwisseling tussen de politieman en de verdachte. De verdachte is uiteindelijk ontkomen en vluchtte de omgeving in. De verdachte zou volgens buurtbewoners bekend zijn en vermoedelijk nog in de nabije omgeving verkeren. Er werd politieassistentie ingeschakeld om naar de man uit te kijken. Later werd gemeld dat politie-eenheden al geruime tijd op de plaatsdelict aanwezig waren. Betrokken partijen begaven zich naar de politiepost voor het doen van aangifte. De Surinaamse politie is bezig met een onderzoek. Tot zover een bericht uit Waterkant.net.

bijzonder gewond bij worsteling met indringers met wielmoersleutel. Een bewoner van de Populierstraat in Houtijn in Suriname is gewond geraakt bij een gewelddadige poging tot beroving in zijn woning. Twee indringers gewapend met een wielmoersleutel raakten met hem in een worsteling en vertrokken zonder buit. Volgens de ontvangen informatie drongen de twee de woning binnen nadat zij de achterdeur met geweld hadden opengebroken. Binnen ontstond een worsteling met de bewoner die daarbij verwondingen opliep aan zijn hoofd, gezicht en borst. De verdachten verlieten vervolgens de woning. Voor zover bekend hebben zij niets meegenomen. De politie van Houtuin onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Suriname mogelijk gastland voor groot CARICOM evenement over reparaties. Suriname komt in beeld als gastland voor een groot CARICOM evenement over reparatory justice tijdens het Surinaamse voorzitterschap van de regionale organisatie in de eerste helft van 2027. Vanuit verschillende kanten binnen de regionale reparatiebeweging is de wens uitgesproken om het evenement tussen 1 januari en 30 juni volgend jaar in Suriname te houden. Dat meldt de Nationale Reparatiecommissie Suriname, NRCS, naar aanleiding van de derde CARICOM regionale conferentie voor reparaties in Bridgetown, Barbados.

bijeenkomst bracht vertegenwoordigers, deskundigen en maatschappelijke organisaties uit het Kermisgebied en daarbuiten bijeen. Volgens NRCS-voorzitter Armand Zunder kon het mogelijke evenement in Suriname aan de orde tijdens deliberaties rond de conferentie en een daaropvolgende vergadering van de CARICOM Reparations Commission. Wanneer het plan doorgaat, zouden vooraanstaande deskundigen en vertegenwoordigers uit de internationale reparatiebeweging naar Suriname komen. De NRCS ziet daarin een mogelijkheid om Suriname nadrukkelijker te positioneren binnen de regionale en internationale discussie over erkenning, excuses en herstel voor de gevolgen van kolonialisme, de transatlantische slavenhandel en slavernij. Suriname neemt van 1 januari tot en met 30 juni 2027 het voorzitterschap van CARICOM op zich. Een tweede concreet resultaat is een voorgenomen samenwerking tussen het CARICOM Research Institute on Reparatory Justice en het Kennisinstituut voor Onderzoek naar Reparaties, dat onderdeel is van de NRCS. De twee instellingen willen gezamenlijk onderzoek verrichten naar nog onvoldoende bekende delen van de geschiedenis van de inheemse gemeenschappen van Suriname in de periode 1650 tot 1667. Daarvoor moeten archieven in Suriname, Barbados, Londen en Nederland worden onderzocht. Het Surinaamse Kennisinstituut zal een onderzoeksvoorstel opstellen en dit vervolgens aan het Caribische Onderzoeksinstituut voorleggen. Het betrekken van inheemse gemeenschappen bij de reparatieagenda kreeg ook tijdens de conferentie aandacht. Uriel Sabayo, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de NRCS, bracht tijdens de afsluiting namens Suriname de positie en oorspronkelijke rechten van de inheemse gemeenschappen onder de aandacht. Volgens de NRCS kan de Surinaamse reparatieagenda niet uitsluitend vanuit de transatlantische slavenhandel en slavernij worden benaderd. Ook de gevolgen van het kolonialisme voor de oorspronkelijke bewoners van Suriname moeten daarin een plaats krijgen. De conferentie werd afgesloten met het Bridgetown Action Plan on Reparations. Daarmee moet de regionale reparatieagenda volgens de NRCS verder worden vertaald van historische erkenning naar concrete acties en samenwerking. Tijdens de driedaagse bijeenkomst werd benadrukt dat reparaties breder moeten worden gezien dan uitsluitend financiële compensatie. Er werd gesproken over erkenning, excuses, herstel, rechtvaardigheid en ontwikkeling, evenals over mensenrechten, onderwijs, cultuur, economie en institutionele veranderingen. Door de sprekers behoorden onder andere premier Mia Motley van Barbados, professor Hilary Beckles, Ralph Gonsalves, David Commission, professor Verene Sheffert, professor Steve Reed, Hilary Brown, Rhoda Arundel, Susie Reumer en Beryl Biekman. Ook Dennis O'Brien, die betrokken is bij de repair campaign, was aanwezig. Suriname werd op de conferentie vertegenwoordigd door de NRCS-voorzitter Armand Zunder, vicevoorzitter Elvira Waterberg en Uriel Sabayo. Volgens de NRCS biedt de regionale ontwikkeling Suriname de mogelijkheid om zijn nationale reparatieagenda sterker te verbinden met de bredere CARICOM-agenda. Het mogelijke regionale evenement tijdens het Suriname voorzitterschap in 2027 moet daar verder invulling aan geven. Tot zover

column aangeboden door Wilfred Lewin in Star News. Lege stoelen bij de VN, principes of machtspolitiek. Net als in 2025 was het donderdag weer raak toen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu naar het spreekgestoelde liep om zijn speech te houden. Een vrijwel massale walk-out van diplomaten die zonder woorden een harde boodschap afgaven. Wij willen niet blijven zitten wanneer u spreekt. Zo'n protest is een recht van diplomaten. Soms is een zichtbaar signaal zelfs sterker dan een lange verklaring. Maar zo'n signaal heeft alleen waarde als duidelijk is welk beginsel erachter staat en als het beginsel voor iedereen geldt. De Verenigde Naties kunnen niet geloofwaardig zijn wanneer bij de ene leider demonstratief wordt opgestaan, terwijl bij de andere leider voor vergelijkbaar ernstig handelen gewoon wordt blijven zitten. Laat vooral duidelijk zijn dat dit geen verdediging is van Netanyahu of van het Israëlische beleid. Het enorme leed onder de Palestijnse bevolking kan niet worden weggepraat met een beroep op veiligheid, geschiedenis of politieke omstandigheden. Maar hetzelfde geldt voor geweld tegen Israëlische burgers. Ook Palestijnse gewapende organisaties kunnen geweld tegen burgers niet rechtvaardigen met een beroep op bezetting, onderdrukking of strijd voor een eigen staat. Geweld tegen burgers wordt niet aanvaardbaar omdat wij begrip hebben voor het doel dat iemand zegt na te streven. Lege stoelen voor een president of vertegenwoordiger van een land zou inhoudelijk meer tot zijn recht komen wanneer er sprake is van een eenduidig maatstaf. Wie burgers wacht over schendingen van mensenrechten, aantasting van de soevereiniteit van landen en het terzijde schuiven van internationaal recht afwijst, krijgt geen gehoor in een wereldorganisatie die met name is opgericht om de wereldvrede te bevorderen. Ongeacht wie de dader is, Israël, een Palestijnse organisatie, de Verenigde Staten of welk ander land ook, de naam mag de norm niet veranderen. Venezuela laat zien waarom dat belangrijk is. Amerikaanse strijdkrachten vielen in januari het land binnen, doden tientallen personen en namen en de democratisch gekozen Nicolas Maduro en zijn vrouw gevangen. Ze werden naar de Verenigde Staten gebracht om daar strafrechtelijk te worden vervolgd. De Amerikaanse regering verdedigde de operatie, maar internationale juristen plaatsten grote vraagtekens bij de juridische basis ervan. Internationaal recht verbiedt in beginsel het gebruik van geweld tegen een andere staat, behalve onder beperkte omstandigheden, zoals zelfverdediging of toestemming van de VN-veiligheidsraad. Je hoeft Maduro niet te verdedigen om het Amerikaanse optreden kritisch te bekijken. Wat iemand van zijn regering vindt, verandert het basisprobleem niet. Wanneer een machtig land zelf bepaalt dat het militaire ander land kan binnengaan, leider kan oppakken en naar het eigen grondgebied kan brengen, komt de internationale rechtsorde onder druk te staan. Dan dreigt macht te bepalen wat recht is. President Donald Trump stond deze week zelf op het spreekgestoelte van de VN. Hij wees daar juist op de Amerikaanse militaire macht en gebruikte het optreden in Venezuela als bewijs dat de Verenigde Staten bereid zijn in het westelijke front hard op te treden. Tijdens zijn toespraak liep de Cubaanse delegatie weg, maar het brede zichtbare protest dat Netanyahu trof zagen we niet op dezelfde zaal. Daar zit de dubbele maatstaf die de VN zich niet kan permitteren. Het mag niet afhangen van politieke bescherming, bondgenootschappen, militaire macht of historische argumenten wie een harde morele boodschap krijgt en wie niet. Wie principes verdedigt, moet ze ook verdedigen wanneer dat politiek ongemakkelijk is. Dat geldt eveneens voor Israël en Palestina. Israël kan niet ieder optreden rechtvaardigen met veiligheid. Palestijnse gewapende organisaties kunnen geweld tegen burgers niet rechtvaardigen met hun strijd. Geschiedenis kan helpen verklaren hoe een conflict is ontstaan, maar geschiedenis kan geen vrijbrief worden voor wat vandaag gebeurt. Ook een rechtvaardig geacht politiek doel maakt niet iedere methode rechtvaardig. De VN is juist de plaats waar dat onderscheid helder moet worden gemaakt. De organisatie is niet opgericht om vrienden anders te behandelen dan vijanden. Grote landen horen er niet meer rechten te hebben dan kleinere landen. Een bondgenoot hoort niet minder streng te worden beoordeeld omdat hij een bondgenoot is. Een lege stoel kan daarom een sterk symbool zijn, maar alleen wanneer het symbool consequent wordt gebruikt. Anders verandert morele verontwaardiging en politieke selectie.
Dan bepalen niet de beginselen wanneer iemand wordt afgewezen, maar de machtsverhoudingen en belangen van het moment. De boodschap vanuit de VN zal daarom veel breder moeten zijn dan bij deze leider lopen wij weg. De boodschap moet zijn dat geweld tegen burgers, ernstige schendingen van mensenrechten en het negeren van internationaal recht niet anders worden beoordeeld, omdat de verantwoordelijke een vriend, vijand, grootmacht, staat of gewapende organisatie is. De legerstoel moet voor iedereen dezelfde betekenis hebben. Want zodra regels alleen streng worden toegepast op degenen met wie wij het politiek oneens zijn, verliezen die regels hun geloofwaardigheid. Dan spreken we niet meer over principes, maar over machtspolitiek. En juist de Verenigde Naties zouden boven die dubbele maatstaf moeten staan, al dus nog een stuk van de hand van Wilfred Lewin. Instaan nu.

Granny-voorzitter Peter Richelet zegt: Surinamers moeten zelf over 66 miljoen euro beslissen. Peter Richelet, voorzitter van Stichting Granny in Nederland, is fel gekant tegen de manier waarop Nederland de 66 miljoen euro voor nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen in Suriname wil laten besteden. Volgens hem, Richelieu, moeten Surinamers zelf bepalen wat er met het geld gebeurt. Wat Nederland wil doen is mensonterend. Wij gaan zelf bepalen hoe wij de 66 miljoen euro gaan besteden en Nederland moet niets voor ons bepalen, zegt Richelieu in gesprek met Suriname Herald. Volgens hem sprak het bestuur van Stichting Granny op 21 september met een team dat zich bezighoudt met het slavernijverleden. Tijdens het gesprek kwam onder meer de 66 miljoen euro voor nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen in Suriname aan de orde. Daarbij zou volgens Richelieu zijn aangegeven dat Surinamers het geld via projectstudies zouden moeten aanvragen. Daar verzet Stichting Granny zich tegen. We hebben al aangegeven dat we zelf gaan bepalen hoe dat geld besteed zal worden. Het fonds spraakt over duurzame ontwikkeling en er zullen duurzame projecten worden uitgevoerd ten behoeve van de Surinamers, stelt hij. Richelieu vraagt zich af wie de subsidies uiteindelijk zal controleren. Hij heeft er moeite mee dat Nederland daarbij opnieuw een bepalende rol zou krijgen. Volgens hem hebben de Nederlandse autoriteiten het slavernijverleden erkend en excuses aangeboden, wat hij als positief beschouwt. Tegelijkertijd vindt Richelieu dat Nederland bij de besteding van het geld niet opnieuw de richting moet willen bepalen. Tijdens het gesprek zou volgens Richelieu ook zijn gesteld dat organisaties in de diaspora en Suriname niet met Stichting Granny willen samenwerken. Richelieu bestrijdt dat. We zijn elke dag in contact met de organisaties in Suriname en op Curaçao. Hoe komen ze erbij dat ze niet willen samenwerken met ons, zegt Richelieu. Richelieu is ook kritisch op minister Melvin Boven van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking. Volgens Richelieu heeft Stichting Granny sinds juli vorig jaar een brief gestuurd met het verzoek om in gesprek te gaan, maar daarop nooit antwoord gekregen. Ook president Jennifer Simons zou volgens Richelieu niet hebben gereageerd op verzoeken voor een gesprek. We willen ook met onze mensen praten en advies geven, maar er wordt niet naar ons geluisterd en gereageerd, zegt hij. Richelieu stelt dat Stichting Granny ook liever naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens hem is daar eerder gevraagd om excuses voor wat de voorouders van zwarte mensen is aangedaan. Nu er ook een betaling wordt gevraagd, vindt hij dat het onacceptabel dat organisaties volgens hem eerst projectsubsidies moeten aanvragen. Volgens Richelieu moet duidelijk zijn dat Surinamers zelf moeten beslissen hoe de 66 miljoen euro wordt besteed. Ammoni's rang moet bepaald Fadenwang Ammonikong, zegt hij. Hij benadrukt dat Stichting Granny in Nederland zich het geld niet wil toe-eigenen. Volgens hem is het geld voor Suriname en moeten Surinamers zelf bepalen hoe het wordt besteed. Richelieu zegt verder dat hij een brief heeft gestuurd naar premier Jette, waarin bezwaar werd gemaakt tegen de richtlijnen rond de besteding. Volgens hem werd Stichting Granny daarna doorgewezen naar minister Tom Berendsen en vervolgens naar het team dat zich met het slavernijverleden bezighoudt. Volgens Richelieu heeft Stichting Granny daar haar zorgen en knelpunten kenbaar gemaakt. Hij blijft erbij dat een gekozen aanpak volgens hem kan leiden tot verdeeldheid. Surinamers gaan geen enkele projectstudie aanvragen. Dat geld moet gegeven worden, benadrukt Richelieu. Maar ja, ik heb commentaar hier bij Richelieu. Je weet, sorry dat ik het zeg, maar het is er een angst die ze ammonie zonder controle voor buitenaf. Dan de mannen fitty, de njama ammonie, dikke ammonie. Dat is aan het einde van die 66 miljoen, is het niks bereikt. Alle ammonie goes chin chin pietje overal. Dus ik vind dat Nederland controle mag blijven uitoefenen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

brandende powerbank gedwongen Lufthansa-vlucht uit te wijken naar Lyon. Na die van KLM komt niet van Lufthansa. Een Lufthansa-vliegtuig dat onderweg was van Frankfurt naar Lissabon is zaterdagavond uitgeweken naar het Franse Lyon nadat een powerbank aan boord vlam had gevat. De 198 passagiers en 6 mannen geleden bleven ongedeerd. De powerbank behoorde toe aan een passagier en vloog in de buurt van een stoel in brand. De bemanning greep direct in en plaatste het apparaat in een speciale lithium safe bag. Die is bedoeld om incidenten met lithiumbatterijen veilig te beheersen. Hoewel de powerbank was veilig gesteld, besloot de bemanning uit voorzorg de vlucht niet voor te zetten. Vlucht LH1170 landde vervolgens veilig in Lyon. Het toestel betrof een Airbus A321. De passagiers werden voor de nacht ondergebracht in hotels. Ze werden omgeboekt naar andere vluchten en konden de volgende dag hun reis naar Lissabon voortzetten. Binnen de Lufthansa-groep geldt sinds begin 2026 een verbod om het gebruiken en opladen van powerbanks aan boord. Een uitzondering geldt voor goedgekeurde medische apparatuur. Powerbanks mogen ook niet in ruim bagage of in bagagevakken boven de stoelen worden geplaatst. Ze moeten worden bewaard in de stoelzak, op het lichaam of in handbagage onder de stoel. Het is niet bekend of de powerbank in dit geval volgens de regels werd vervoerd. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Calypso-legende Mighty Sparrow op 91-jarige leeftijd overleden. De legendarische Calypso-zanger Slinger Francisco, wereldwijd bekend als de Mighty Sparrow, is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. De Grenadaans Trinidadiaanse artiest stierf na een kort ziekbed in New York, omringd door zijn familie. Met zijn overlijden verliest het Caribisch gebied een van de invloedrijkste artiesten uit de geschiedenis van de Calypso. Sparrow had een carrière van meer dan 7 decennia en verwierf internationale bekendheid met zijn scherpe teksten, humor en maatschappelijk en politiek commentaar. Francisco werd op 9 juli 1935 geboren in Grand Roy, Grenada, maar verhuisde als kind naar Trinidad en Tobago. Daar ontwikkelde hij zich tot een van de bepalende stemmen van de Calypso. Zijn grote doorbraak kwam in 1956 met Gene en Dinah. In datzelfde jaar won hij zowel de Calypso King titel als de Road March. Het vormde het begin van een uitzonderlijke carrière waarin hij uiteindelijk 8 keer de Calypso King Monarch titel en 8 keer de Road March competitie won. Mighty Sparrow bouwde in de daaropvolgende decennia een omvangrijk repertoire op waarin vrijwel alle aspecten van het Caribisch leven aan bod kwamen. Politiek, kolonialisme, sociale verhoudingen, relaties, cultuur en het dagelijkse leven vormden regelmatig het onderwerp van zijn muziek. Zijn scherpe observaties en kenmerkende humor maakten hem tot meer dan alleen een entertainer. Via Calypso beleefde hij commentaar op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Trinidad en Tobago en de rest van het Caribisch gebied. Onder zijn bekende nummers bevinden zich naast Gene en Dinah ook Dennis the Man, Congo Man, No Money No Love, Mr. Walker en Sparrow Dad. Zijn invloed reikte ver buiten Trinidad en Tobago. Sparrow had internationaal op en hielp de Calypso bij een veel groter politiek bekend te maken. Hij kreeg daardoor de bijnaam Calypso King of the World. Sparrow genoot ook in Suriname grote bekendheid. De Calypso-zanger bezocht het land meermaals voor optredens en legde zijn waardering voor Suriname ook muzikaal vast. Op zijn album The Supreme Serenader uit 1998 verscheen het nummer Paramaribo, waarin hij Suriname, de hoofdstad en verschillende delen van het land bezingt. Het lied kreeg daardoor een bijzondere betekenis voor zijn Surinaamse publiek. Na het bekendmaken van zijn overlijden kwamen vanuit het Caribisch gebied reacties op gang. Leiders, artiesten en culturele organisaties staan stil bij zijn betekenis voor de regionale muziek en identiteit. De premier van Trinidad en Tobago, Kamla Persat de Visser, omschreef Sparrow als een patriot en ambassadeur van de cultuur van het land. Ook de Barbadiaanse premier Mia Mottley stond stil bij zijn overlijden en zijn betekenis voor de Caribische cultuur. Volgens zijn familie was Sparrow naast artiest en mentor ook echtgenoot, vader, grootvader en overgrootvader. Maar zijn overlijden komt een einde aan een carrière die verschillende generaties omspande en waarin Slinger Francisco, de naam van Mighty Sparrow, uitgroeide tot een van de bekendste culturele iconen van het Caribisch gebied. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

even naar de uitsmijter. Het gaat over een op. Oplichter. Oplichter. De oprichter van een Limburgse vanillefabriek blijkt het brein achter een internationaal drugskartel. Zij is voor. Geert Zee zit vast in Portugal. Justitie verdenkt hem van het smokkelen van tonnen designer drugs uit India met zijn Limburgse vanillefabriek als geurige dekmantel. In de Nederlandse provincie Limburg draaide de vanillefabriek van Geert Zee Dutch Essentials ogenschijnlijk om fijne aroma's. De werkelijkheid is helaas een stuk minder zoet voor de Nederlandse samenleving. Justitie verdenkt medeoprichter Geert C. ervan dat hij de fabriek gebruikte als dekmantel om voor honderdduizenden euro's aan designerdrugs uit India te importeren. Deze gevaarlijke chemische rotzooi belandt via Nederlandse webshops direct op onze straten. Dat raakt de volksgezondheid in onze eigen weken hard. De Limburgs droom blijkt nu de spit in een internationaal drugskartel te zijn. En dat gaat verder hoor. Zijn voor de oprichter van een groot bedrijf. Het kaartenhuis stortte in toen de Portugese politie in augustus 2023 binnenviel bij een kunststofproducent in het Portugese Abrantes. De agenten vonden daar bijna 500 kilo van designerdrug 3 CMC en 149 kilo 3 MMC. Geert C. leidde deze operatie volgens de Portugese aanklagers achter de scherm. Hij regelde de klanten een subsidie tussen 2019 en 2024 meer dan $30.000 aan cryptovaluta weg via Binance. Hij maakte daarnaast nog eens $3.900.000 over naar andere wallets om het drugsgeld te verhullen. In totaal gaat het om een getraceerde cryptostroom van $33.900 US-dollars. Nederland leverde Geert C. in september 2025 al uit aan Portugal. Daar zit hij nu nog steeds stevig achter slot en grendel. In mei 2024 klaagde het Portugese Openbaar Ministerie in totaal 24 verdachten aan in deze megazaak. Dutch Essentials zelf ontkent alle betrokkenheid bij designers drugs. Zij noemen een betaling van €50.000 aan het netwerk simpelweg een lening voor de staat van hun vanille-extract. De directeur heeft zijn voormalige partner bovendien al een hele tijd niet gesproken. Zij mag zijn geurige verhalen nu aan de Portugese rechter gaan uitleggen. Tot zover een bericht over een Nederlandse drugshandelaar. Een belangrijke oprichter van een Limburgse, grote Limburgse vanillefabriek, Geert C. Hij haalde de designdrugs uit India en verhandelde ze hier verder. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 28 september. Ik heb prachtige technische assistentie ontvangen van Regis. Regis, het weer ziet niet zo mooi hieruit. Ik neem aan, boven de haag ook niet. Prasa dinsdag, Wimmy woensdag, dag.